Op het zien we weer te vrij. We zo in met de zees, we zo in met Simeen in de meer, missie je weer te vrij. Vrij die dag even, zijn wie zo'n beetje zo bleef. Op het zien we weer te vrij.